0: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratisplaatswoensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, als stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenote Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine flitst ons onder meer naar de IJzertoren in Diksmuiden in 1945, naar de betogingen in Hongkong in 2019 en naar de eerste vrouw in de ruimte in 1963. De IJzertoren in Diksmuiden werd 2 keer gedynamiteerd in bijna 1 jaar tijd. De 2 aanslagen pasten in de anti-Vlaamse repressie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Een eerste poging vindt plaats vandaag in 1945. Een 2e aanslag gebeurde het jaar daarop, in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte dan volledig in. In de zomer van 1965 werd een nieuwe toren ingewijd, zoals we die nu kennen. 2 miljoen demonstranten komen in Hongkong op straat vandaag in 2019. Ze protesteerden tegen de uitleveringswet. Die maakte het mogelijk om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China en ze daar te berechten. De inwoners van Hongkong vreesden voor de schending van de mensenrechten door China en vreesden ook voor minder autonomie in Hongkong. Het wetsvoorstel werd na 1.5 jaar van protesten uiteindelijk ingetrokken. Het Verenigd Koninkrijk schonk in 1997 Hongkong terug aan China. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Intussen neemt China wel beetje per beetje de democratie en de autonomie van Hongkong terug in handen. In 1963 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Dat was 2 jaar na de eerste man, Yuri Gagarin, ook een Rus. De vlucht van Tereshkova duurde bijna 3 dagen. 19 jaar lang, tot in 1982, bleef ze de enige vrouwelijke ruimtereiziger. Apotheker Caleb Bradham brouwt in 1903 zijn eerste Pepsi-Cola. Dat was 17 jaar nadat die andere apotheker, John Pemberton, Coca-Cola had uitgevonden. Hij kwam wel in financiële problemen door zijn cocaïneverslaving en speelde daardoor zijn aandeel in Coca-Cola kwijt. Bij zijn overlijden liet hij nog enkele onafgewerkte recepten na. In 2003 worden vanaf vandaag homohuwelijken toegestaan in ons land. Eerder was het huwelijk alleen mogelijk tussen 2 mensen van verschillende geslachten. Juridisch gezien bestaan de begrippen homohuwelijk en heterohuwelijk niet. Elk huwelijk is gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In 1977 overlijdt Werner von Braun aan nierkanker. Hij was de uitvinder en de bouwer van de raketten voor Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit en werkte hij voor de ruimteorganisatie NASA aan de bouw van de Saturnusraketten voor de maanlandingen. Toch opmerkelijk dat de Amerikanen bij de Nazi-vijand hun rakettenbouwer haalden. Von Braun noemde zichzelf een getuige van het Nazi-regime in plaats van een medeplichtige. Jan Materne overlijdt in 2009. Hij was de schrijver van bekende tv-reeksen zoals De Collega's, Het Pleintje en Met Voorbedachte Raden. En hij was de bedenker van de soap Thuis. Voilà, tot zover de geschiedenis van 16 juni. In 2004 beschuldigt de Assisenjury Marc Dutroux voor moord, verkrachting en bendevorming. Meer hierover in een nieuwe teletijdmachine met radiocollega Andries Verlinden. Morgenavond tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in

0: Frans Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meesten vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginste te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.

beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginsten te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, als stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio
2: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52, Stratofortress, is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X, zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginste te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, als stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
5: Jouw regio.
6: Jouw muziek.
5: Dit is Radio Oost-West.
7: Ik luister regionaal.
6: Van Aalter
5: tot Waregem.
6: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.
5: Informatie op de juiste maat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
5: Ik luister regionaal.
3: Op elk moment.

0: klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine flitst ons onder meer naar de IJzertoren in Diksmuiden in 1945, naar de betogingen in Hongkong in 2019 en naar de eerste vrouw in de ruimte in 1963. De IJzertoren in Diksmuiden werd 2 keer gedynamiteerd in bijna 1 jaar tijd. De 2 aanslagen pasten in de anti-Vlaamse repressie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Een eerste poging vindt plaats vandaag in 1945. Een 2e aanslag gebeurde het jaar daarop, in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte dan volledig in. In de zomer van 1965 werd een nieuwe toren ingewijd, zoals we die nu kennen. 2 miljoen demonstranten komen in Hongkong op straat vandaag in 2019. Ze protesteerden tegen de uitleveringswet. Die maakte het mogelijk om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China en ze daar te berechten. De inwoners van Hongkong vreesden voor de schending van de mensenrechten door China en vreesden ook voor minder autonomie in Hongkong. Het wetsvoorstel werd na 1.5 jaar van protesten uiteindelijk ingetrokken. Het Verenigd Koninkrijk schonk in 1997 Hongkong terug aan China. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Intussen neemt China wel beetje per beetje de democratie en de autonomie van Hongkong terug in handen. In 1963 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Dat was 2 jaar na de eerste man, Yuri Gagarin, ook een Rus. De vlucht van Tereshkova duurde bijna 3 dagen. 19 jaar lang, tot in 1982, bleef ze de enige vrouwelijke ruimtereiziger. Apotheker Caleb Bradham brouwt in 1903 zijn eerste Pepsi-Cola. Dat was 17 jaar nadat die andere apotheker, John Pemberton, Coca-Cola had uitgevonden. Hij kwam wel in financiële problemen door zijn cocaïneverslaving en speelde daardoor zijn aandeel in Coca-Cola kwijt. Bij zijn overlijden liet hij nog enkele onafgewerkte recepten na. In 2003 worden vanaf vandaag homohuwelijken toegestaan in ons land. Eerder was het huwelijk alleen mogelijk tussen 2 mensen van verschillende geslachten. Juridisch gezien bestaan de begrippen homohuwelijk en heterohuwelijk niet. Elk huwelijk is gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In 1977 overlijdt Werner von Braun aan nierkanker. Hij was de uitvinder en de bouwer van de raketten voor Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit en werkte hij voor de ruimteorganisatie NASA aan de bouw van de Saturnusraketten voor de maanlandingen. Toch opmerkelijk dat de Amerikanen bij de Nazi-vijand hun rakettenbouwer haalden. Von Braun noemde zichzelf een getuige van het Nazi-regime in plaats van een medeplichtige. Jan Materne overlijdt in 2009. Hij was de schrijver van bekende tv-reeksen zoals De Collega's, Het Pleintje en Met Voorbedachte Raden. En hij was de bedenker van de soap Thuis. Voilà, tot zover de geschiedenis van 16 juni. In 2004 beschuldigt de Assisenjury Marc Dutroux voor moord, verkrachting en bendevorming. Meer hierover in een nieuwe teletijdmachine met radiocollega Andries Verlinden. Morgenavond tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.
4: Late again.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52, A Stratofortress, is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: in contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke. Met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En pijs de kijk, het is mijn gevang. Wel, juweel.

mijn caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginste te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht.
4: We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
5: Welkom bij Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
0: 0468 17 77 20.
3: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
0: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbare Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de ginsten te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudig opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot. Omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid

President Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten dan weer op het programma. Nu, in het akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland, als alles goed gaat. Na de ondertekening van dat principesakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. Maar die zijn dat blijkbaar niet van plan. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op één speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigde ook Spanje-Kaapverdië, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. De wolken trekken stilaan weg. Het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doet het een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm, 30 graden, maar in de avond wel kans op een onweer.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert

0: Lukdurder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De bewolking trekt weg, overal droog en zonnig, 26 graden, morgen 27 graden en vanaf donderdag stroomt er tropische lucht ons land binnen met temperaturen tot 30 graden. Al stijgt ook kans op felle onweersbuien 's avonds.
3: Radio Oost-West.
4: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.

0: Klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis van de dag? De teletijdmachine flitst ons onder meer naar de IJzertoren in Diksmuiden in 1945, naar de betogingen in Hongkong in 2019 en naar de eerste vrouw in de ruimte in 1963. De IJzertoren in Diksmuiden werd 2 keer gedynamiteerd in bijna 1 jaar tijd. De 2 aanslagen pasten in de anti-Vlaamse repressie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Een eerste poging vindt plaats vandaag in 1945. Een 2e aanslag gebeurde het jaar daarop, in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte dan volledig in. In de zomer van 1965 werd een nieuwe toren ingewijd, zoals we die nu kennen. 2 miljoen demonstranten komen in Hongkong op straat vandaag in 2019. Ze protesteerden tegen de uitleveringswet. Die maakte het mogelijk om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China en ze daar te berechten. De inwoners van Hongkong vreesden voor de schending van de mensenrechten door China en vreesden ook voor minder autonomie in Hongkong. Het wetsvoorstel werd na 1.5 jaar van protesten uiteindelijk ingetrokken. Het Verenigd Koninkrijk schonk in 1997 Hongkong terug aan China. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Intussen neemt China wel beetje per beetje de democratie en de autonomie van Hongkong terug in handen. In 1963 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Dat was 2 jaar na de eerste man, Yuri Gagarin, ook een Rus. De vlucht van Tereshkova duurde bijna 3 dagen. 19 jaar lang, tot in 1982, bleef ze de enige vrouwelijke ruimtereiziger. Apotheker Caleb Bradham brouwt in 1903 zijn eerste Pepsi-Cola. Dat was 17 jaar nadat die andere apotheker John Pemberton Coca-Cola had uitgevonden. Hij kwam wel in financiële problemen door zijn cocaïneverslaving en speelde daardoor zijn aandeel in Coca-Cola kwijt. Bij zijn overlijden liet hij nog enkele onafgewerkte recepten na. In 2003 worden vanaf vandaag homohuwelijken toegestaan in ons land. Eerder was het huwelijk alleen mogelijk tussen 2 mensen van verschillende geslachten. Juridisch gezien bestaan de begrippen homohuwelijk en heterohuwelijk niet. Elk huwelijk is gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In 1977 overlijdt Werner von Braun aan nierkanker. Hij was de uitvinder en de bouwer van de raketten voor Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit en werkte hij voor de ruimteorganisatie NASA aan de bouw van de Saturnusraketten voor de maanlandingen. Toch opmerkelijk dat de Amerikanen bij de Nazi-vijand hun rakettenbouwer haalden. Von Braun noemde zichzelf een getuige van het Nazi-regime in plaats van een medeplichtige. Jan Materne overlijdt in 2009. Hij was de schrijver van bekende tv-reeksen zoals De Collega's, Het Pleintje en Met Voorbedachte Raden. En hij was de bedenker van de soap Thuis. Voilà, tot zover de geschiedenis van 16 juni. In 2004 beschuldigt de Assisenjury Marc Dutroux voor moord, verkrachting en bendevorming. Meer hierover in een nieuwe teletijdmachine met radiocollega Andries Verlinden. Morgenavond tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West. Gewoon

0: Welkom Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De Europese lidstaten mogen waarschuwingssystemen voor snelheidscontroles bannen. De zaak werd aangekaart door Coyote in Frankrijk, waarna de Franse Raad van State advies vroeg aan het Europees Hof. In Zwitserland geldt een dergelijk verbod al jaren, maar in ons land blijft het gebruik voorlopig toegestaan. De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoit bij Lier zijn niet door de Vlaamse overheid gekocht. De biddingstermijn is verstreken en een onbekende partij heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht, net boven de startprijs van 20 miljoen. Venus en Serena Williams treden deze zomer samen aan in het dubbeltoernooi van Wimbledon, zegt de organisatie. Het succesvolle duo schreef het toernooi in het verleden al 6 keer op hun naam. Voor Serena Williams is dat een nieuwe stap in haar recente comeback na een pauze van 4 jaar. De 34-jarige Braziliaanse voetbalster Neymar verwacht samen met zijn vrouw een derde kind, een meisje. Maakte het koppel bekend via een YouTube-kanaal. Voor Neymar is het in totaal zijn 5e kind. De voetballer grapte al dat hij met zijn dochters de Spice Girls kan nadoen. Radio De bewolking trekt helemaal weg. Het wordt overal droog en zonnig. Maxima 25 graden. Morgen doet de zon nog een schepje bovenop. 26 graden. De dagen daarna stroomt er tropische hitte ons land binnen met temperaturen tot 30 graden en meer. Al stijgt ook de kans op onweer tegen de avond.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: Je maakte een goede keuze.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginsten te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht. De bewolking trekt helemaal weg. Het wordt overal droog en zonnig. Maximaal 25 graden. Morgen doet de zon nog een schepje bovenop. 26 graden. De dagen daarna stroomt er tropische hitte ons land binnen met temperaturen tot 30 graden en meer. Al stijgt ook de kans op onweer tegen de avond.
0: Jouw regio.
2: Jouw

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine flitst ons onder meer naar de IJzertoren in Diksmuiden in 1945, naar de betogingen in Hongkong in 2019 en naar de eerste vrouw in de ruimte in 1963. De IJzertoren in Diksmuiden werd 2 keer gedynamiteerd in bijna 1 jaar tijd. De 2 aanslagen pasten in de anti-Vlaamse repressie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Een eerste poging vindt plaats vandaag in 1945. Een 2e aanslag gebeurde het jaar daarop, in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte dan volledig in. In de zomer van 1965 werd een nieuwe toren ingewijd, zoals we die nu kennen. 2 miljoen demonstranten komen in Hongkong op straat vandaag in 2019. Ze protesteerden tegen de uitleveringswet. Die maakte het mogelijk om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China en ze daar te berechten. De inwoners van Hongkong vreesden voor de schending van de mensenrechten door China en vreesden ook voor minder autonomie in Hongkong. Het wetsvoorstel werd na 1.5 jaar van protesten uiteindelijk ingetrokken. Het Verenigd Koninkrijk schonk in 1997 Hongkong terug aan China. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Intussen neemt China wel beetje per beetje de democratie en de autonomie van Hongkong terug in handen. In 1963 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Dat was 2 jaar na de eerste man, Yuri Gagarin, ook een Rus. De vlucht van Tereshkova duurde bijna 3 dagen. 19 jaar lang, tot in 1982, bleef ze de enige vrouwelijke ruimtereiziger. Apotheker Caleb Bradham brouwt in 1903 zijn eerste Pepsi-Cola. Dat was 17 jaar nadat die andere apotheker, John Pemberton, Coca-Cola had uitgevonden. Hij kwam wel in financiële problemen door zijn cocaïneverslaving en speelde daardoor zijn aandeel in Coca-Cola kwijt. Bij zijn overlijden liet hij nog enkele onafgewerkte recepten na. In 2003 worden vanaf vandaag homohuwelijken toegestaan in ons land. Eerder was het huwelijk alleen mogelijk tussen 2 mensen van verschillende geslachten. Juridisch gezien bestaan de begrippen homohuwelijk en heterohuwelijk niet. Elk huwelijk is gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In 1977 overlijdt Werner von Braun aan nierkanker. Hij was de uitvinder en de bouwer van de raketten voor Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit en werkte hij voor de ruimteorganisatie NASA aan de bouw van de Saturnusraketten voor de maanlandingen. Toch opmerkelijk dat de Amerikanen bij de Nazi-vijand hun rakettenbouwer haalden. Von Braun noemde zichzelf een getuige van het Nazi-regime in plaats van een medeplichtige. Jan Materne overlijdt in 2009. Hij was de schrijver van bekende tv-reeksen zoals De Collega's, Het Pleintje en Met Voorbedachte Raden. En hij was de bedenker van de soap Thuis. Voilà, tot zover de geschiedenis van 16 juni. In 2004 beschuldigt de Assisenjury Marc Dutroux voor moord, verkrachting en bendevorming. Meer hierover in een nieuwe teletijdmachine met radiocollega Andries Verlinden. Morgenavond tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: bij Radio Oost-West.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: Radio Oost-West. www.radioostwest.be.

0: avond. Het is 5:00.
1: Het Verenigd Koninkrijk trekt 242 miljoen euro uit voor de levering van verrijkt uranium aan Oekraïne. Brits premier Starmer meldt dat dit de Oekraïnse kerncentrales de komende 2 jaar draaiende moet houden. Men zegt dat het transport veilig is dankzij extreem robuuste crashbestendige containers. Een anonieme private investeerder heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht op de lege gronden van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoit. Ook de Vlaamse overheid toonde interesse. Vlaams minister-president Diependaele reageert tevreden. De overheid wilde vooral voorkomen dat de bedrijfsterreinen onbenut bleven. De federale ministerraad heeft ingestemd met een nieuw voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar verplicht op controle bij hun arts voor een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid. De regering wil met deze jaarlijkse evaluatie de instroom naar de arbeidsmarkt stimuleren. De 3 Nederlandse verdachten van de mislukte ontvoering van oud-minister Vincent van Quickenborne in Kortrijk worden niet vervolgd. De Kortrijkse Raadkamer oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor de ontvoeringspoging. De 3 mannen worden samen met 3 andere kompanen wel nog berecht voor het verboden wapenbezit en het lidmaatschap van een misdadige bende. De wolken trekken weg, het wordt droger en zonniger, 25 graden. Morgen doen we er nog wat bij. Meer zon, de dagen nadien tropisch warm, 30 graden en meer, maar wel kans op onweer.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Het is dinsdagavond, dat betekent Spitskriebels op jouw radio. En het is een beetje de zomereditie dat we nu al van start gaan met Frank van Vlaanderen tot 19 uur hier bij Radio Oost-West. 23 graden, mooie dag geweest en de temperaturen gaan deze week maar klimmen en klimmen. Dus het wordt weer heet, zal ik maar zeggen. Op de radio zal het ook warm zijn, want we draaien alleen maar de gids die tellen. En dat was er al eentje van Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun. Hier is er eentje van Eros Ramazzotti.

tijd ook een reusachtige hit in Vlaanderen met hun single België. We hebben het over de Nederlandse groep Het Goede Doel. En vandaag draaiden we eventjes Vriendschap. Olivia Newton-John, eind jaren 70 draaiden ze een hit met A Little More Love. Maar eerst gaan we een Nederlandstalig plaatje nog eventjes draaien. Want we gaan terug naar Nederland met Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
2: Radio Oost-West.
4: Met Frank van Vlaanderen.

luisteraar, op deze 16 juni heb ik al heel wat zitten snuisteren in de plaatjes hier bij Radio Oost-West en dit op Nederlandstalig gebied. Dit was een mooie hit in de tijd van John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Tijd voor Reggie en OT met You Have a Heart.

0: Je luistert naar Spitskriebels. Nog tot 19 uur. Radio
1: Oost-West. Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

Grace en Ellen ten Damme met de single Wat is Dromen. Terug in de tijd hier bij Radio Oost-West, gewoon gezellig, met Neil Leslie Diamond. Jawel, de Amerikaanse zanger Neil Diamond en liedjeschrijver. Hij is vooral bekend van Sweet Caroline, ook van Girl, You'll Be a Woman Soon, The Song Sung Blue, ook van You Don't Bring Me Flowers, een duet trouwens met Barbara Streisand. En deze, Beautiful Noise.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Ja, een drietal weken geleden is zij ook al 58 geworden. Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. Meteor gaan we draaien met Boeit Me Heen. En we hebben ook nog een Nederlandstalige plaat van Bart Kuil nu klaarstaan. En het is toepasselijk op deze dinsdagavond in het programma Spitskriebels. We hebben het over mooi weer vandaag.

0: Zo, het einde van het eerste gedeelte van ons programma Spits Kriebels bij Radio Oost-West zit er bijna op. Ik heb er nog eentje voor jullie en het is een mooi dingetje hoor. Het heet Liefde voor Muziek, uiteraard van Raymond van het Runewoud. Tot na de uurwissel.
1: De minder gelovigen.
2: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daarin.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject eerste hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd, het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginste te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Weersverwachting, het blijft nog lang zonnig, 25 graden. Later vannacht meer wolken, het koelt af tot 15 graden. Morgen geregeld zon, 26 graden. De dagen daarna tropisch warm, met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar kans op stevige onweders tegen de avond.
7: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

Baggy Trousers van Madness, de hekkenbende uit de jaren 70 en de jaren 80. Nog eventjes op jouw radio in ons tweede gedeelte van ons eigen programma. Dat heet Spitskriebels iedere dinsdagavond en dit nu op deze 16 juni. Owen Paul heeft ooit een hit gehad die heet You're My Favorite Waste of Time. Wel, die komt er zo dadelijk aan naar Marvin Gaye met Kim Weston. It Takes Two.

0: heb je wel meegezongen op deze single van Owen Paul. Straks kan je meezingen met Hello Josephine van Jerry Lee Lewis. Maar eerst de fantastische plaat uit de midden jaren 80 hier bij Radio Oost-West. Het heet Salad en het komt van Ashford en Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

Deze Britse dansgroep uit Manchester heeft heel wat hits gehad in hun eigen land en ook in het buitenland, dus bij ons vooral bekend van Moving On Up, In People and Don't Look Any Further. Marco Borsato, met deze gaan we naar Nederland en zijn single die heet Afscheid Nemen Bestaat Niet. Wij gaan nog door tot 19 uur in Spitskriebels hier bij Radio Oost-West vanuit Wielsbeke 107.3 en vanuit Tielt 101. En zij 6.5. Welkom, mocht je pas afstemmen op een van deze frequenties of via onze website www.radioostwest.be.

plaats van bazaar van een decennium geleden, dat heet Chaos. Vorige zondag zijn ze nog verdwenen uit de Mediamix Top 20. Ze zijn er uitgebonjourd en dit met hun single Nacht in Amsterdam. De Mediamix Top 20 iedere zondag met Heert van de Zande. Nu tijd voor MFSB met The 3 Degrees.

0: Finis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
0: 0468 1777 20.
2: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Als ik kon toveren, en jij misschien wel ook aan de andere kant van de radio, wat zou je allemaal toveren, luisteraar? Je mag het altijd eventjes laten weten, hoor, via de gekende frequenties. Oké, toveren, Herman van Veen. Wat hebben we straks nog? Sonny O'Brien met The Superwoman, maar eerst de Belgische groep, een trots van bij ons, de Scabs, en een van hun fantastische hits ga ik laten weer klinken bij Radio Oost-West. Hier is Four Aces.

hun bekendste hits behoren All Out of Love, ook Making Love Out en ook Nothing at All. Maar ook deze, The One That You Love. We hebben het over Air Supply. De Granberries gaan ons tweede gedeelte afsluiten. Dat betekent dat ons twee uur duurt programma erop zit voor deze dinsdag 16 juni. Maak er nog een aangename dag van en met veel plezier tot komende week voor een nieuwe Spitskriebels.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Avia Partner zijn mislukt en een deel van het personeel staakt opnieuw. Dat is dus slecht nieuws voor het vliegverkeer op Brussels Airport. Spontaan is dus het werk weer neergelegd. De impact is voorlopig wel kleiner dan gisteren toen de staking voor gigantische wachtrijen zorgde. In de haven van Antwerpen is ondertussen een grote campagne gestart om havenarbeiders te wapenen tegen drugscriminelen. Justitieminister Annelies Verlinde lanceert speciale video's en websites zodat werknemers recruteringspogingen en verdachte situaties sneller herkennen en melden. Grote opluchting op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Er is daar geen giftig gas ontsnapt. Dat werd even gedacht, maar het was vals alarm. Volgens burgemeester Rick Kriekels ging het om een technische fout in het detectiesysteem. Er zou een defecte sensor zijn, die is inmiddels hersteld. Winkels in ons land hoeven binnenkort geen verplichte sluitingsdag meer te houden. De bevoegde Kamercommissie heeft de nieuwe wet goedgekeurd en bovendien worden de openingsuren versoepeld en mogen winkels voortaan elke dag tot 9 uur 's avonds open blijven. De Amerikaanse president Trump overweegt om tegenstanders van het Iraanse vredesakkoord uit zijn regering te zetten. Volgens Mediavisie hangt het hoofd van oorlogsminister Pete Hegseth en de CIA-directeur aan een zijdedraadje. De historische deal wordt nu aanstaande vrijdag in Zwitserland ondertekend. Maar let op, het is geen vredesdeal, eerder een raamakkoord. Radio blijft nog lang zonnig, morgen opnieuw veel zon. 26 graden, daarna tropisch warm. Vrijdag temperaturen boven 30 graden en kans op felle onweders tegen dan.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Gewoon.

0: klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine flitst ons onder meer naar de IJzertoren in Diksmuiden in 1945, naar de betogingen in Hongkong in 2019 en naar de eerste vrouw in de ruimte in 1963. De IJzertoren in Diksmuiden werd 2 keer gedynamiteerd in bijna 1 jaar tijd. De 2 aanslagen pasten in de anti-Vlaamse repressie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Een eerste poging vindt plaats vandaag in 1945. Een 2e aanslag gebeurde het jaar daarop, in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte dan volledig in. In de zomer van 1965 werd een nieuwe toren ingewijd, zoals we die nu kennen. 2 miljoen demonstranten komen in Hongkong op straat vandaag in 2019. Ze protesteerden tegen de uitleveringswet. Die maakte het mogelijk om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China en ze daar te berechten. De inwoners van Hongkong vreesden voor de schending van de mensenrechten door China en vreesden ook voor minder autonomie in Hongkong. Het wetsvoorstel werd na 1.5 jaar van protesten uiteindelijk ingetrokken. Het Verenigd Koninkrijk schonk in 1997 Hongkong terug aan China. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Intussen neemt China wel beetje per beetje de democratie en de autonomie van Hongkong terug in handen. In 1963 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Dat was 2 jaar na de eerste man, Yuri Gagarin, ook een Rus. De vlucht van Tereshkova duurde bijna 3 dagen. 19 jaar lang, tot in 1982, bleef ze de enige vrouwelijke ruimtereiziger. Apotheker Caleb Bradham brouwt in 1903 zijn eerste Pepsi-Cola. Dat was 17 jaar nadat die andere apotheker John Pemberton Coca-Cola had uitgevonden. Hij kwam wel in financiële problemen door zijn cocaïneverslaving en speelde daardoor zijn aandeel in Coca-Cola kwijt. Bij zijn overlijden liet hij nog enkele onafgewerkte recepten na. In 2003 worden vanaf vandaag homohuwelijken toegestaan in ons land. Eerder was het huwelijk alleen mogelijk tussen 2 mensen van verschillende geslachten. Juridisch gezien bestaan de begrippen homohuwelijk en heterohuwelijk niet. Elk huwelijk is gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In 1977 overlijdt Werner von Braun aan nierkanker. Hij was de uitvinder en de bouwer van de raketten voor Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit en werkte hij voor de ruimteorganisatie NASA aan de bouw van de Saturnus-raketten voor de maanlandingen. Toch opmerkelijk dat de Amerikanen bij de Nazi-vijand hun rakettenbouwer haalden. Von Braun noemde zichzelf een getuige van het Nazi-regime in plaats van een medeplichtige. Jan Materne overlijdt in 2009. Hij was de schrijver van bekende tv-reeksen zoals De Collega's, Het Pleintje en Met Voorbedachte Raden. En hij was de bedenker van de soap Thuis. Voilà, tot zover de geschiedenis van 16 juni. In 2004 beschuldigt de Assisenjury Marc Dutroux voor moord, verkrachting en bendevorming. Meer hierover in een nieuwe teletijdmachine met radiocollega Andries Verlinden. Morgenavond tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd, het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginsten te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
5: De avond van Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West. Gewoon.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze weg. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen, want andere meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister. Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft naar schatting niks opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact is minder groot dan gisteren. Toen zorgde de staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie heeft ook nog weer een verbodje erbij. Ze verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord hadden. Nu is dat ook goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht, meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zijn geen gewonden. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Het Russische schip zal al een tijdje heen en weer langs de Britse kust hebben gevaren en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal geëscorteerd hebben. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten, schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenden de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz. Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbare Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginste te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: zodat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20. Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: voor een nieuwe duik in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine flitst ons onder meer naar de IJzertoren in Diksmuiden in 1945, naar de betogingen in Hongkong in 2019 en naar de eerste vrouw in de ruimte in 1963. De IJzertoren in Diksmuiden werd 2 keer gedynamiteerd in bijna 1 jaar tijd. De 2 aanslagen pasten in de anti-Vlaamse repressie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Een eerste poging vindt plaats vandaag in 1945. Een 2e aanslag gebeurde het jaar daarop, in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte dan volledig in. In de zomer van 1965 werd een nieuwe toren ingewijd, zoals we die nu kennen. 2 miljoen demonstranten komen in Hongkong op straat vandaag in 2019. Ze protesteerden tegen de uitleveringswet. Die maakte het mogelijk om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China en ze daar te berechten. De inwoners van Hongkong vreesden voor de schending van de mensenrechten door China en vreesden ook voor minder autonomie in Hongkong. Het wetsvoorstel werd na 1.5 jaar van protesten uiteindelijk ingetrokken. Het Verenigd Koninkrijk schonk in 1997 Hongkong terug aan China. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Intussen neemt China wel beetje per beetje de democratie en de autonomie van Hongkong terug in handen. In 1963 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Dat was 2 jaar na de eerste man, Yuri Gagarin, ook een Rus. De vlucht van Tereshkova duurde bijna 3 dagen. 19 jaar lang, tot in 1982, bleef ze de enige vrouwelijke ruimtereiziger. Apotheker Caleb Bradham brouwt in 1903 zijn eerste Pepsi-Cola. Dat was 17 jaar nadat die andere apotheker, John Pemberton, Coca-Cola had uitgevonden. Hij kwam wel in financiële problemen door zijn cocaïneverslaving en speelde daardoor zijn aandeel in Coca-Cola kwijt. Bij zijn overlijden liet hij nog enkele onafgewerkte recepten na. In 2003 worden vanaf vandaag homohuwelijken toegestaan in ons land. Eerder was het huwelijk alleen mogelijk tussen 2 mensen van verschillende geslachten. Juridisch gezien bestaan de begrippen homohuwelijk en heterohuwelijk niet. Elk huwelijk is gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In 1977 overlijdt Werner von Braun aan nierkanker. Hij was de uitvinder en de bouwer van de raketten voor Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit en werkte hij voor de ruimteorganisatie NASA aan de bouw van de Saturnusraketten voor de maanlandingen. Toch opmerkelijk dat de Amerikanen bij de Nazi-vijand hun rakettenbouwer haalden. Von Braun noemde zichzelf een getuige van het Nazi-regime in plaats van een medeplichtige. Jan Materne overlijdt in 2009. Hij was de schrijver van bekende tv-reeksen zoals De Collega's, Het Pleintje en Met Voorbedachte Raden. En hij was de bedenker van de soap Thuis. Voilà, tot zover de geschiedenis van 16 juni. In 2004 beschuldigt de Assisenjury Marc Dutroux voor moord, verkrachting en bendevorming. Meer hierover in een nieuwe teletijdmachine met radiocollega Andries Verlinden. Morgenavond tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze weg. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen, want al meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister. Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft naar schatting niks opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact is minder groot dan gisteren. Toen zorgde de staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie heeft ook nog weer een verbodje erbij. Ze verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord hadden. Nu is dat ook goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht, meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zijn geen gewonden. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Het Russische schip zal al een tijdje heen en weer langs de Britse kust hebben gevaren en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal geëscorteerd hebben. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten, schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenden de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz. Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de zomermaanden juli en augustus voor de vierde keer een Summer Class First Aid. Dat is een zelfstudietraject Eerste Hulp. Het gaat om een combinatie van zelfstudie met een aantal klassikale contactmomenten. Men wil de zelf- en samenredzaamheid van de bevolking in de ruime Tieltse regio stimuleren, zodat men krachtiger, juister en efficiënter reageert om levens te redden. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Door het verzet van de man op de Eiermarkt in Brugge ging de schouder van een politieman uit de kom. De feiten speelden zich af in april vorig jaar in Café Pik op de Eiermarkt in Brugge. De man kreeg 10 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had er 18 gevorderd. Aan de gewonde politieman werd voorlopig €250 schadevergoeding toegekend. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke is maandagochtend opgeschrikt door een ongewoon incident. Enkele losgebroken koeien slaagden erin de begraafplaats van de Ginste te betreden en vervolgens heel wat schade aan de grafzerken aan te richten. Burgemeester Luc Durder betreurt het voorval. De familieleden van de getroffen graven werden alvast op de hoogte gebracht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze weg. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen, want al meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister. Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft naar schatting niks opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact is minder groot dan gisteren. Toen zorgde de staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie heeft ook nog weer een verbodje erbij. Ze verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord hadden. Nu is dat ook goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht, meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zijn geen gewonden. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Het Russische schip zal een tijdje heen en weer langs de Britse kust hebben gevaren en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal geëscorteerd hebben. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten, schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenden de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz. Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. Rode Kruis Tielt Ommeland organiseert in de